0: de politie vroeger op een abdarij doelde. Ze noemde de rookkamer van de zon en de verse vijfterij, maar dat er vandaan niet meer.
1: Zo is de laatste tijd weer, ja. Zo is de laatste tijd weer, ja.